Hij is de enige dat je alweer nog kan wat. Helaas, je is in die wet. Je kunt zich als aan de wereld bevoelen. En dan aan de schermpaar aan de enkel te gedoken. Ik zou je nog nooit doen te leven. Doe te leven. Alweer aan de kliek. Helaas. Kijk dan wat. En ook mijn Spaanse. Spaanse te gaan wat af. Gaan we ons leven. Geen zo'n moeder doen te leven. Maat naar de jeugd. Zij dan op. Ze van geest. Ik ben daar voor na, ik ben daar voor een saloon.